Hier afsluit met Countdown. Bok van Blerk net voor dit met my kreet in the beautiful South. Everybody's talking. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met die Pet Shop Boys, It's a Sin. Irene Louise van Wyk, maak 'n plan en Hoppo's, a movie star.

Melvin Stardust wat die uur afgesluit het met Good Love Can Never Die. Barbara Ray net voordat Like I Do en Freddie Breck met Bianca. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Tony Basil se Mickey. Dion Fulsking, Norm Ups, Roy Dyne en Vicky Leandros when Bazookie's Played.

0: van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow wat hierdie uur afsluit, All I Wanna Do. Jay net voorde die hart wil hee, wat die hart wil hee, en Jamie Fine sê Give Me One More Night. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hier die nieuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op hierdie vroege woensdagmorgen, hierdie heerlijke klein saterdag met Brian Adams, sy Cuts Like a Knife. The Leon Lerm, Blinde Brief en Debbie Harry, French Kissing in the USA.

0: Marius Libbe met Mira en Alexander Kay, Straight for the Hearts. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Woensdag môre, Simon Bosveld stuur 107.5 en dit was F.A. David, so Someone to Love. So is dit weer eens goeie môre en hartlik welkom van my af, Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Woensdag môre. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag, maar eers die musiek van Mirandi met Awesome, jou liefde in.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Vrolijke klanken hier bij de hart van goud. Barbarella met Don't Stop the Dance. Savage Garden, so the Animal Song. En ook Veldblom, so weergawe van Engel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Een paar nieuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Dichte mis in die area van Midrand. Maar ook een stilsinne voertuig op die N1 site. Daar is voor die Marokka voorbijgang. Ook een stilsinne voertuig op die N1 noord voor Linwoodweg. Padwerk het tans op die N1 site, daar is by die aansluiting tot Atterbury. Een stilsinne voertuig op die N1 site, daar is na die Brakfontein wisselaar. Fourways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. In Edenvale, die N3 Noord, een botsing by Modderfontein weg. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Braamfontein, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Rodepoort, die N1 Noord, een botsing na by Mainrie weg. In Marlborough Noord, Marlborough Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Pretoria Mainweg, as ook in Pretoria by Nanasita Straat en Sulu Straat. Dis die probleem met tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn, die nummer is 064-115-2281.

Was bizet en ban sonder nam live in the will. Wat is in a world with of love, world of love? Ons weens nie. Ons wil sal die show woensdagochtend saai, ons reeds by 9:16, en ek wil nou uitkom by muziek van die ou grote meneer Neil Diamond, hierdie ene wat die beslis sal kree. So I am, honestly, die kan uitsien na nog gouwe klanke binnenkort. Afrikaanse goud.

Ons geweet, jy gaan hier ene geniet van die ene en enigste Neil Diamond, I Am, I Said. Nou, by Bosalsius beloof, die Afrikaanse goud is Janice Lilla.

0: That's one of the daylight in your eyes, there's no angels, en voor het Hendrian land, en wat het vat. Spinnekort die Bosveld verkeersmonitor, onthou na die 10 uur nuus hoofstrekke, gesels ons met Neil de Pree en Zanzi Africa.
1: Hello darling, it's nice to see you.

Ons beslis gister se beses vandag net hier by Bosal 107.5. Jessica Jones en Waikiki Man self voor het Kees en Kandels. Ons laatste een voor die 10 uur nie hoofdtrekke. Hier is Air Supply, Every Woman in the World. Dan na die 10 uur hoofdtrekke, gesels ons met Zanzi Africa en Hilde Priya.

0: oor die jare af met amazing people en ek, soos ek sê, ek kan 'n baie groter mark bereik om te doen wat ek nou doen.
1: En Neil, jy, hoe het jy die mark ingekom?
2: Sjoe, Eddie, ek is van 5-jarige ouderdom al deel van die muziekbedrijf. Ek denk, ons het, ek het op 5-jarige ouderdom my eerste talentcompetitie gewen met Chris Leroux, daai tyd. En daarna het ek deel geword van Simeon en Chommies, Sonja Harold, sy seun Simeon, hulle het daai Simeon en Chommies gehad, so ons was vir baie lang gedeelte deel van Simeon en Chommies. En na skool was het altyd daai, ek het altyd daai begeerte gehad, ek wil in die muziekbedrijf ingaan. En 10 jaar na dat ek matriek geskryf het, toe besluit ek, okay, nee, dit is iets wat hier so in my hart is, wat ek graag wil doen.
1: Het jy gesê 10 jaar na matriek?
2: Ja, so,
0: hy lyk net so jong.
2: In 2011, toe besluit ek, okay, nee, dit is wat ek wil doen. En toe trek ek van Rustenburg af Pretoria toe. Ek het toe nou by Zandra hulle in die huis ingetrek, so kunstenaarshuisie van klomp vriende wat toe nou daar geblei. En toe het ek begin met die muziekbedrijf, en ons het toe ons eie muziekcompany, The Adelaar Entertainment, begin, daai destijds Helicat muziek. En toe nou met die COVID, toe het nou weer daai gekom van, okay, ons moet iets doen om geld in te bring, en soan, toe het ons een hele paar ander bezighede toe nou begin en soan. En toe nou hierdie jaar, toe sê ek, okay, nee, het is weer eens daai klop in mense hart, en mense wil dit graag doen, en toe nooi ek een paar vriende om so met my duette te doen, en ja.
1: Dit is waar julle nou sit. Wat het gebeur in daar die 10 jaar wat jy nou nie in die muziekwereld was?
2: Ek was in die bezigheidswereld gewees, my pa het een fabriek gehad, waar hulle trailers en so aangemaak het, so ons het vir hom gewerk, en toe het ons een bietjie in constructie ingegaan, en ja.
1: Goed, ons gaan binnenkort verder, ons gesels so lekker, ek kan nie eers die tyd op nie, luister, die een wat ek eerste gaan speel, is dan, ek moet nou eers besluit, die so, maar daai ene van jou eerste speel, want dan breek ons op met Neil en Shanai Grabie, nou, Zanzi Africa, sy liefling, dit weet jy goed, is dit die liefling wat ons ken?
0: Dit is die liefling wat jylle ken, ja. So my producer, toe allemaal nou, weet, daar was ons nou, dit is die ding van die Afrikaanse mark, so wat ek nou al oor die jare, as iemand een liekie uitbring oor brandewijn, dan bring allemaal een liekie uit oor brandewijn. As iemand sing oor lipstick of een meisiese naam, dan is het Desiree en Cherie en weet, dan kom allemaal, dan doet allemaal so liekie. So toe, omdat ek nou glad nie eindelijk Afrikaanse muziek gedoen het nie, toe het allemaal nou liedjies uitgebring waar hulle ou liedjies oordoen, weet, in een lekker, weet, soos nema, wil jy dans, Karina, of wat die versies, al die ou goeders wat die mense oorgedoen het. En toe het my producer naar my toe gekom, toe sy soos, kom ons doen een liedjie, maar ons doen het in jou African style. So, dit is nog iets wat jy op jou show kan doen, dit is Afrikaans, maar dit is nog steeds jou African vibe, so jou drummer kan nog steeds soms speel. En hy kom toe en pitch die liedjie, liefling, van Guy Korsten, het moest nie.
1: Ja, ja.
0: En toe het hy gesê, hier is ons nou, is hy in die Afrika weergoe van die liekie, en toe doen ons liefling.
1: En dit is vir een oomlik, hier, we wil saal 107.5. Eers 16:10 tyd word moedelig maak dier BMT College.
3: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. Een paar stedel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

0: is ons health studio en die super kombinasie van stemme. Bo Anderson saam met Bernie Paul. Our love is life. Voor het rond het toy en kan een man dan nie. Tijd is reeds 16,5 minute oor al. Word moeilijk gemaakt met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Krijg een 4 vlak 200 kilogram zwaardienstrak vir net R2,499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1,299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kosave.co.za. Oh.

0: Kyk, maak nou nie saak watter dag of watter tyd van die dag dit is nie. Dit is ongelooflike mooi klanke hierdie. Dis Lorika Raag met die nostalgie. Die tyd by Bosveld Stereo nou 13 minute oor 12. Dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Groots net hier in die 90er jare, dis Paula Cole se I Don't Wanna Wait. Nee, mens wil nie noodwendig altyd nie, maar soms is dit ook brood nodig. En lekker Suid-Afrikaanse goud voor dit van Bless Bridges met Beat of My Heart. Ruan Josh sê, ek sukkel.

Slanke van Danny Smoke, my het stadig by Bosveld Stereo. Lekker klanke op pad, soos vroeër beloof. Lionel Richie is op pad, maar eers hierdie heerlike een van Sister Sledge, Frankie.

Lekker. Greta Jones, lang leven liefde, ek stem. Lionel Richie dancing on the ceiling in Sister Sledge, Sir Frankie. Goeie gouwe ginstelinge vir my en jou. Net die volgende is absoluut geen uitsondering. Dis David Dunder's Jeans On.

Bikkie country klanke van Brooks and Dunn, Days of Thunder en voor dit Backstreet Boys se Shape of My Heart. Afrikaanse musiektyd, Demarie, like jou niks.

Klanke van Fleetwood Mac met Don't Stop. 70 slanke by Bosveld Stereo. Afrikaanse musiektyd, Tamlin Wessels se Lui Voete.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: And it was undercover, let her slip away. En dan Don Henley ook geweest, Martina McBride met That Old Flame. Kom ons kyk wat gaan aan op die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Germiston N3, suidelike rigting, druk verkeer na die Geldenhuys wisselaar. Johannesburg M1, Mike 1, in suidelike rigting, druk verkeer en dit is na die

Don't let the sun go down on me. Dit was Elton John gewees en dan baie mooi ene uit die 70's van Fern Kearney. So together we are beautiful. Ek weet nie of het net ek is nie, maar daar is maar vanmiddag een kouigheid weer toegetrek hier oor Pretoria en Noordwest. En so koop jy muziek, maak jou warm. Caroline Bosch, laat ek jou niet lief. Jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo.

You're the key to my heart. Dit was Blackbird saam met Kurt Darren en dan net ons ook gehoor van Caroline Bosche, Laat ek jou net lief hê. Hierdie enetjie is Brotherhood of Man met sy Oh Boy.

Dit was nou ook goed, nee. Charlie Pride, hy was Just Between You and Me. En dan the Dillions, Look Out Here Comes Tomorrow. Tien Jordan met het straat troubadour. En Sonja Herald het hem opgeneem, Laurie Karaag het hem opgeneem. En hier is Tien Jordan met sy weergawe. Natuurlijk ook Koos Doep, dier hom geskryf.

En hy was gewees, Lobo, don't expect me to be your friend. Ek gaan jou laat in die hande van Gilbert Bosch. Hy is om jou geselskap te hou tot morgenoggend 1:00. En nou mag jy dan een heerlijke aand hê saam met hom hier achter die microfoon. Ek praat weer morgen aand met jou tussen 6 en 10. En laat het met jou goed gaan van tot ziens van my toe niet. Met Tony Christie se Hasta Manjana en Gij Korsten, ek bring rose vir jou. Tot ziens, tot morgen.

En dit is om waarmee ek en jy die kunstmatige intelligensie muziek begin. En dit is Carly is om man. Dit is wat het self doen, maar op die kunstmatige intelligensie muziek. En jy kan al beslis, jy kan al muziek by Boswell Studio. Skryf self en sing ook natuurlijk al eie muziek. Hierdie was een rooi vlag. Ek het vir jou binnenkort lekker vibes met Bad Feels Good. Dan ook een dichters hart en kalm liefde. Moet sê die persoon achter dichters hart, nogal diep lirieke. Maar eers, Blikkies Vibes in die groot stem van een mooi fontein.

Dis dan nie meer die einde van die kunstmatige intelligentie muziek en dit was DJ Maverick Last Embrace, The Jackals Vibes, voor dit met een wakker word langs jou, Skadi Kroon en Dis Ons Tyd en dan Toppie Vibes, gevaarlike titel, sy is een lekker ou vrou. Ja, so is ek en jy klaar met die kunstmatige intelligentie hier en ek geloof hier het geniet. Dis een weer eens, een goeie naam van Maverick Gilbert Bosch, ek en jy vir die volgende twee uur nog mekaar sy geselskap. Ons begin hierdie uur met Robert Miles. Hierdie is saam met Maria Nyler en dit is One and One. Goeie naam, welkom. Vertrouw gaan goed. Sê jou week aangenaam dit is waar.

Ons sal jou prachtig in die dien en eindeloos. En ons het al vir jou eindeloose muziek en eindeloose skatkistreffers. Definitief 24 dag, 7 dag week, die hele jaar lang. Altijd iemand ook in die hand.

Isen van die Wildepenaar, ook wel bekend vir daai ander treffer van hom, Bel die Polisie, hierdie Saterdag. Jennifer Warnes en Don't Make Me Over, en dan Christa Burkie bekende Don't Look Back. En ons gaan vir so oomblik bly op Plaaslike Bodem, voordat ek jou moet kom groet en spasie maak vir Rudy van Deventer. Bartu met R50. Ja, wat kon R50 dan maar 30 jaar, 40 jaar terug gedoen het, nee, baie gedoen met daai. Marie Bosman en Iets Goed, maar eers... Hey, Engels is dit van Dennis East. A Million Drums. Goeiemôre.

Amanda Leigh, as jy aan eendag glo en Casey Musgrave, follow your arrow. Nou bespeel hy stuk vir Ed Sheeran's All of the Stars, Anton Meiberg, Trein na Geluk en Lloyd Cole, No Blue Skies, Nicole Away from Home en Gerard Steyn's Bosveld Liefde. Verskoon toch, Bosveld Bloed.

Ricky Nelson, wat hierdie uur afsluit met Poor Little Fool. Steve Hofmeyr voor de Too Late to Say Goodbye en Monique, ek kan jou nie vergeet nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Human League Together in Electric Dreams. Elisma Tron, Soon of Knee en Tom Jones met Daughter of Darkness.